Douce France. De beste Franstalige muziek. B1.

0: Enjoy la douce France. B1.
1: J'habite seul.

Alors pour toi, pour moi, on laisserait tomber la comédie.

0: Het is morgen Europadag en dan viert ook Oostende de vrede en eenheid in Europa met een lezing in de bibliotheek. Tussen macht en moraal, Europa's geo-economische ontwaking van Charles Couvreur. De lezing vindt plaats in de forumzaal van de bibliotheek en is gratis. De stad wil zo inwoners laten stilstaan bij de rol en toekomst van Europa. Onderzoeksinstituut ILVO in Oostende werkt samen met 15 partners uit 9 Europese landen aan duurzamere visserijtechnieken. Onderzoekers willen tegen 2028 minstens 10 innovatieve oplossingen bedenken om bijvangst en schade aan kwetsbare habitats te beperken. De testen vinden plaats in de Noordzee en in de Baltische Zee. Het project onderzoekt onder meer selectievere visnetten, digitale hulpmiddelen en technieken om bedreigde soorten beter te beschermen. Het project krijgt 8,5 miljoen euro Europese steun. In Oostende loopt de expo Bloem in Oostende onder de nieuwe gaanderijen. Het is de start van de festiviteiten rond Bloemsday op 16 juni. Voor de expo trokken 26 schrijvers, onder wie Kurt van Eghem en Lize Spit, samen met fotograaf Jeff van Einde, door de stad. Het project verwijst naar het verblijf van James Joyce in Oostende in 1926. Naast de expo zijn er ook wandelingen, lezingen en literaire activiteiten tot begin juli.
1: Tot zover het regionieuws. Dit is La Douce France. De beste Franstalige muziek. B1.

0: is het Astropolis kustweerbericht.
1: Het is grijs en nat met periodes van regen aan zee, vooral vanaf vanmiddag en 's avonds. Het wordt maximaal 16 graden bij een krachtige zuidenwind. Morgen opnieuw regenachtig, maar in de namiddag toch tijdelijk iets droger. 's Avonds volgen er toch wel weer buien met harde tot stormachtige wind vanaf het westen. Zondag eerst opklaringen, later meer wolken, maar het blijft droog. Het blijft ook fris met zo'n 15 graden en een krachtige westenwind. Maandag krijgen we een mix van wolken en zon bij 17 graden en een stevige zuidwestenwind. Dinsdag wordt de mooiste dag, vrij zonnig, met maxima rond 18 graden.
2: De beste Franse chansons hoor je op zondag. Bienvenue.

0: Reageer op B1 met resultaat. Mail naar info@radiob1.be. De Weert Sport is al tientallen jaren de grootste sportspeciaalzaak aan de kust. Wat je ook zoekt, we hebben alles in huis. Ontdek ook de uitgebreide tennis- en padelafdeling.
1: Ik was laatst bij De Weert Sport voor tennisballen en ook eens voor het herstellen van mijn raket. Maar als ik daar binnen ga, ja, wat een keuze. En dat is een probleem. Ik kwam er buiten met nog een mooie jas en nog een muts.
0: Kom vandaag langs bij De Weert Sport, Hendrikse Ruislaan in Oostende. Of check deweertsport.be.
2: Je wil een persoonlijke lening? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken de lening die past bij jou, bij je budget en je toekomst.
3: Samen met jou bekijken we welk bedrag je nodig hebt. We staan je onmiddellijk bij en helpen je tot je lening in orde is.
2: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo. Wij helpen meteen.
4: Wielerclub Wattage pakt voor de tweede keer uit met het grootste wielerfeest van het jaar op de ASEG Wellington Renbaan in Oostende. Met op zondag 31 mei shows, podcasts, interviews, workshops, signeersessies op 4 podia met Tom Bonen, Jan Bakelands, Dirk de Wolf, Mark Uitroeven en Ruben van Gucht. Alle info op wattagefestival.be. Met de steun van Sport Vlaanderen, Compass Beach Resort, ASEG, Rouge 0.0, Van Eyck Sport, Stad Oostende en Radio B1.
5: Dit is La Douce France. De beste Frans.

0: Het is morgen Europadag en dan viert ook Oostende de vrede en eenheid in Europa met een lezing in de bibliotheek. Tussen macht en moraal, Europa's geo-economische ontwaking van Charles Couvreur. De lezing vindt plaats in de forumzaal van de bibliotheek en is gratis. De stad wil zo inwoners laten stilstaan bij de rol en toekomst van Europa. Woonmaatschappij Zetus blijft inzetten op toegankelijke woningen voor mensen met een beperking. Nieuwe huurwoningen en appartementen bouwen ze standaard rolstoeltoegankelijk volgens de wettelijke normen. Ook bij renovaties en oudere woningen voert de woonmaatschappij aanpassingen uit om het wooncomfort te verbeteren. Kleine ingrepen zoals drempelaanpassingen kunnen een groot verschil maken voor bewoners, klinkt het. Onderzoeksinstituut ILVO in Oostende werkt samen met 15 partners uit 9 Europese landen aan duurzamere visserijtechnieken. Onderzoekers willen tegen 2028 minstens 10 innovatieve oplossingen bedenken om bijvangst en schade aan kwetsbare habitats te beperken. De testen vinden plaats in de Noordzee en in de Baltische Zee. Het project onderzoekt onder meer selectievere visnetten, digitale hulpmiddelen en technieken om bedreigde soorten beter te beschermen. Het project krijgt 8,5 miljoen euro Europese steun.
1: Tot zover het regionieuws. La Douce France op B1.

0: Dit is het Astropolis kustweerbericht.
1: Het is grijs en nat met periodes van regen aan zee, vooral vanmiddag en 's avonds. Het wordt maximaal 16 graden bij een krachtige zuidenwind. Morgen opnieuw regenachtig, maar in de namiddag toch tijdelijk iets droger. 's Avonds volgen er toch wel weer buien met harde tot stormachtige wind vanaf het westen. Zondag eerst opklaringen, later meer wolken, maar het blijft droog. Het blijft ook fris met zo'n 15 graden en een krachtige westenwind. Maandag krijgen we een mix van wolken en zon bij 17 graden en een stevige zuidwestenwind. Dinsdag wordt de mooiste dag, vrij zonnig, met maxima rond 18 graden.
2: La douce France. Tot 12 uur, de beste Franse chansons op B1.

0: amicalement vôtre. Tout bouge pas.
1: Wielerclub Wattage pakt voor de tweede keer uit met het grootste wielerfeest van het jaar op de ASEG Wellington Renbaan in Oostende. Tom Boonen, Jan Bakelands, Dirk de Wolf, Mark Uitroeven en Ruben van Gucht ontvangen alles wat groot en belangrijk is in de koers. Van vrijdag 29 mei tot en met zondag 31 mei. Alle info via wattagefestival.be. Met de steun van Sport Vlaanderen, Compass Beach Resort, ASEG, Rouge 0.0, Van Eyck Sport, Stad Oostende en Radio B1.
2: Oostende voor Anker komt eraan. Veel volk, veel te zien, veel te beleven. Maar dit mag je niet missen. Van 28 tot en met 31 mei nodigt Thalassa Reizen je uit in Meet Puerto, net naast de Mercator. Daar kom je alles te weten over het aanbod cruises. Er zijn gratis presentaties over bestemmingen zoals de Noorse fjorden, IJsland, de Canarische eilanden, Scandinavië, Schotland en Ierland. Bestemmingen die ook jij kan ontdekken. Surf naar cruisesoostende.be en schrijf je gratis in Thalassa Reizen en Cruises. Een must-see tijdens Oostende voor Anker.
3: Dit is La Douce France. De beste Franstalige muziek. B1.

0: Middelkerke zoekt een concessionaris voor de uitbating van een tijdelijke zomerbar in het Normandpark. Het gaat om een verplaatsbare bar, zoals een chalet of foodtruck, vlakbij het speelplein. De uitbater mag ook tafels, stoelen en parasols plaatsen op een zone van maximaal 90 vierkante meter. De concessie loopt elk jaar van 15 maart tot 15 oktober. Dit jaar start de uitbating uitzonderlijk op 1 juli. Het is nog geen zomersweer vandaag, maar de beachbars in Oostende maken zich op voor de start van het seizoen. Ze mogen donderdag openen. Er zijn er meerdere, Blue Buddha Beach aan Kursaal, Bondi Beach, Polypoly Beach en Cocoya Beach tussen het Kursaal en het Zeeheldeplein en in Mariakerke Marika en Beach Bar Amar. De stad benadrukt dat er geluidsnormen gelden om de strandbeleving ook voor andere strandbezoekers zo optimaal mogelijk te houden. Het Zeepreventorium in De Haan ontvangt steeds meer jonge patiënten met chronische vermoeidheid en andere problemen. Dat heeft Antange van het Zeepreventorium gezegd in de morningshow op B1.
1: Het Zeepreventorium heeft eigenlijk altijd de kracht gehad en de weerbaarheid gehad om mee te gaan op de golven van datgene wat de maatschappij nodig heeft. Dus zien wij nu, na die 100 jaar, waar eigenlijk in ons DNA vooral die ademhalingsproblemen zaten, zijn we overgestapt in de jaren 90 of bijkomend naar obesitas, naar diabetes, naar eczeem en brandwonden. En we zien nu de jaren 2020 dat er vooral ook bijkomt chronische vermoeidheid, kinderen met chronische pijn, kinderen met een moeilijke eter, kinderen die zo op een bepaald moment dingen niet meer fijn vonden. Maar geen psychiatrische problematieken. Allemaal kinderen en jongeren met een medische aandoening.
0: Het Zeepreventorium viert dit jaar zijn 100ste verjaardag.
2: Tot zover het regionieuws. B1. La Douce France. De beste Franstalige muziek.

0: Dit is het Astropolis kustweerbericht.
1: Het is grijs en nat met periodes van regen aan zee, vooral vanaf vanmiddag en 's avonds. Het wordt maximaal 16 graden bij een krachtige zuidenwind. Morgen opnieuw regenachtig, maar in de namiddag toch tijdelijk iets droger. 'S Avonds volgen er toch wel weer buien met harde tot stormachtige wind vanaf het westen. Zondag eerst opklaringen, later meer wolken, maar het blijft droog. Het blijft ook fris met zo'n 15 graden en een krachtige westenwind. Maandag krijgen we een mix van wolken en zon bij 17 graden en een stevige zuidwestenwind. Dinsdag wordt de mooiste dag, vrij zonnig, met maxima rond 18 graden.
2: B1, La Douce France, de beste Franstalige muziek. Overal in Vlaanderen, via de B1-app.

0: oostende voor anker komt eraan. Veel volk, veel te zien, veel te beleven. Maar dit mag je niet missen. Van 28 tot en met 31 mei nodigt Thalassa Reizen je uit in Meet Puerto, net naast de Mercator. Daar kom je alles te weten over het aanbod cruises. Er zijn gratis presentaties over bestemmingen zoals de Noorse fjorden, IJsland, de Canarische eilanden, Scandinavië, Schotland en Ierland. Bestemmingen die ook jij kan ontdekken. Surf naar cruisesoostende.be en schrijf je gratis in. Thalassa Reizen en Cruises. Een must-see tijdens Oostende voor Anker.
1: Wielerclub Wattage pakt voor de tweede keer uit met het grootste wielerfeest van het jaar op de ASEG Wellington renbaan in Oostende. Met op zaterdag een gloednieuwe competitie voor jong, oud, man, vrouw. Overwin alle obstakels en hindernissen en zet de snelste rondetijd neer. En wie weet word jij de Burger King van Wattage. Alle info op wattagefestival.be met de steun van Burger King, Sport Vlaanderen, Compass Beach Resort, ASEG, Rouge 0.0, Van Eijksport, Stad Oostende en Radio B1.
2: Je wilt een nieuwe auto of bestelwagen? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken de autolening die past bij jouw budget en de wagen die jij wil.
3: Of het nu gaat om een nieuwe, tweedehands of elektrische wagen, we helpen je graag snel en duidelijk.
2: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
4: Let op, lenen kost ook geld.
5: La Douce France. Tot 12 uur, de beste Franse chansons op B1.

0: Racing Oostende heeft de reguliere competitie in de B-Next League afgesloten op de tweede plaats na winst tegen Brussels. In de kwartfinales van de play-offs wacht opnieuw Brussels als tegenstander. Het Romeinse Archeologisch Museum in Oudenburg wil toegankelijker worden voor mensen met autisme. In deze diversiteitsweek start het museum daarom een samenwerking met Toerisme voor Autisme. Er komt onder meer een voorbereidende gids die bezoekers meer houvast moet geven tijdens hun museumbezoek. Ook medewerkers en gidsen krijgen extra begeleiding rond autismevriendelijk onthaal. Volgens de stad moet iedereen zich welkom voelen in het museum. Het is nog geen zomersweer vandaag, maar de beachbars in Oostende maken zich op voor de start van het seizoen. Ze mogen donderdag openen. Er zijn er meerdere, Blue Buddha Beach aan Cursaal, Bondi Beach, Poli Poli Beach en Cocoya Beach tussen het Cursaal en het Zeeheldeplein en in Mariakerke Marika en Beachbar Amar. De stad benadrukt dat er geluidsnormen gelden om de strandbeleving ook voor andere strandbezoekers zo optimaal mogelijk te houden.
1: Tot zover het regionieuws.
2: V1, La Douce France. De beste Franstalige muziek. Overal in Vlaanderen. Via de B1-app.

0: Toyota, Volkswagen bedrijfsvoertuigen, Yamaha en Microlino en kortingen op tweedehands voertuigen.
1: Direct uit stok leverbaar. Waar?
0: Bij Raas Autogroep in Brugge, Damme, Oostkamp en Oostende. Of op raasautogroep.be.
1: Stok, stok, stok, stok, stok, verkoop.
0: Bij Raas Autogroep natuurlijk.
1: Wees er als de kippen bij.
2: De Weert Sport is al tientallen jaren de grootste sportspeciaalzaak aan de kust. Wat je ook zoekt, we hebben alles in huis. Zoals stevige wandelschoenen en functionele kousen.
3: Ik wandel heel veel en heb dus echt goede schoenen nodig. Bij De Weert vind ik altijd mijn hoesting. En dit omdat er een heel groot aanbod is. Maar natuurlijk heb ik ook technische wandelkousen nodig. En dat kan je daar ook zeker vinden.
2: Kom vandaag langs bij De Weert Sport, Hendrikse Ruislaan in Oostende. Of check deweertsport.be.
4: Je wilt een eigen woning? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken de voordeligste lening die past bij je leven, je budget en je toekomst.
5: Kom eens langs. Samen vinden we de juiste lening die bij je project past. We hebben meer mogelijkheden voor jou dan uw eigen bank.
4: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
6: Let op, lenen kost ook geld.
0: La Douce France op B1.

0: Nieuws uit de wereld.
1: Retail-experts waarschuwen voor een nieuwe prijzenoorlog in de supermarkten. Door de oorlog in het Midden-Oosten wordt alles binnenkort met wat vertraging duurder. En dus proberen de winkels klanten te lokken met kortingen en promos. Expert Gino van Ossel.
2: In principe liggen die prijzen vast en het zijn de leveranciers die die kosten moeten proberen op te vangen. Alleen, die gaan dan weer proberen met de supermarkten rond de tafel te gaan zitten om hun prijzen te kunnen optrekken. Alles laat uitschijnen dat we binnenkort weer gaan zien dat bepaalde merken een tijdje niet op het schap liggen.
1: Lidl maakt vanaf vandaag al 100 producten permanent goedkoper. In al onze gevangenissen is vanmorgen een staking begonnen. Opnieuw uit protest tegen de overbevolking en de andere problemen die veroorzaakt. Je hoort Robbie de Kaai van de Socialistische Vakbond.
3: Het aantal grondslapers dat blijft toenemen, surtout op dit moment in Brussel. Maar algemeen zitten we bijna 800 mensen die op de grond leven. Dat geeft problemen, samenleving tussen gedetineerden, maar ook hygiëne en agressie.
1: Overleg met justitieminister Verlinde leverde niets op. Er zitten op dit moment ruim 13.700 gedetineerden in onze cellen, terwijl er maar plaats is voor een goede 11.000. Opmerkelijk, de gevangenisdirecties steunen de staking. Op het Canarische eiland Fuerteventura heeft een Belg van 22 bekend dat hij zijn moeder van 56 vermoord heeft en dat hij haar lichaam in stukken sneed en bij het vuilnis dumpte, dat meldde Spaanse media. Het lichaam werd afgelopen weekend gevonden. Journalist Sybren de Jager volgt de zaak.
4: De politie is nog volop bezig met het onderzoek. De mensen hier in het dorp die vragen zich af waarom dat haar zoon Cathy dit kon aandoen. Het is zelfs zo dat ze 4 maanden geleden een stap heeft teruggezet op haar werk om nog meer aandacht te geven aan haar zoon en die van zijn drugsprobleem te helpen. Maar het lijkt er nu op dat dat allicht ook haar dood is geworden.
1: De zoon werd al snel opgepakt op verdenking van moord. En de Netflix-reeks Adolescence is de grote winnaar geworden op de BAFTA TV Awards. Dat zijn de belangrijkste Britse televisieprijzen. Adolescence won 4 awards, onder meer voor beste mini-drama-serie. Toon ook de meeste awards ooit, want de makers hebben ook al 4 Golden Globes en 6 Emmys op de kast staan. Vanuit het westen wordt het droger met opklaringen, maar deze namiddag gaat het opnieuw regenen, maxima rond 12 graden. Morgen eerst wat zon, later meer wolken en kans op een bui bij 14 graden. Woensdag felle buien, ook donderdag en vrijdag is het wisselvallig.
0: La Douce France, B1, de beste Franstalige muziek.

0: is het Astropolis kustweerbericht.
1: Het is grijs en nat met periodes van regen aan zee, vooral vanaf vanmiddag en 's avonds. Het wordt maximaal 16 graden bij een krachtige zuidwind. Morgen opnieuw regenachtig, maar in de namiddag

0: toch tijdelijk iets droger. 'S Avonds volgen er toch alweer buien met harde tot stormachtige wind vanaf het westen. Zondag eerst opklaringen, later meer wolken, maar het blijft droog. Het blijft ook fris met zo'n 15 graden en een krachtige westenwind. Maandag krijgen we een mix van wolken en zon bij 17 graden en een stevige zuidwestenwind. Dinsdag wordt de mooiste dag, vrij zonnig, met maxima rond 18 graden.
1: Dit is La Douce France.

0: Reageer op B1 met resultaat. Mail naar info@radiob1.be.
1: Stok, verkoop.
2: Waar?
3: Bij Raas Autogroep natuurlijk. Topdeals op Volkswagen, Audi, Seat, Cupra, Skoda, Volkswagen bedrijfsvoertuigen, Yamaha en Microlino en kortingen op tweedehands voertuigen.
1: Direct uit stok leverbaar.
2: Waar?
3: Bij Raas Autogroep in Brugge, Damme, Oostkamp en Oostende. Of op raasautogroep.be.
1: Stok, verkoop.
3: Bij Raas Autogroep natuurlijk.
1: Wees er als de kippen bij.
4: Je wil een leasing of renting? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een leasing of renting. We zoeken de leasing of renting op jouw maat, jouw budget en jouw toekomst.
5: Of het nu gaat om een leasing of renting, we staan je bij met ervaring en helpen je tot het dossier helemaal in orde is.
4: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur, dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
6: Let op, lenen kost ook geld.
7: Wielerclub Wattage pakt voor de tweede keer uit met het grootste wielerfeest van het jaar op de ASEG Wellington Renbaan in Oostende. Met op zondag 31 mei shows, podcasts, interviews, workshops, signeersessies op vier podia met Tom Bonen, Jan Bakelands, Dirk de Wolf, Mark Uitroeven en Ruben van Gucht. Alle info op wattagefestival.be. Met de steun van Sport Vlaanderen, Compass Beach Resort, ASEG, Rouge 0.0, Van Eyck Sport, Stad Oostende en Radio B1.
3: La Douce France. De beste Franstalige muziek. Overal in Vlaanderen. Via de B1-app.

0: Racing Oostende heeft de reguliere competitie in de B-Next League afgesloten op de tweede plaats, na winst tegen Brussels. In de kwartfinales van de play-offs wacht opnieuw Brussels als tegenstander. Zo'n 15.000 wandelaars hebben deelgenomen aan de 7e editie van de Belgian Coast Walk. Dat is een record voor het grootste eendags wandelevenement van het land. De deelnemers konden kiezen uit 5 afstanden, met 80 kilometer als grootste uitdaging. De 42 starten bij ons in Oostende. Het Romeinse Archeologisch Museum in Oudenburg wil toegankelijker worden voor mensen met autisme. In deze diversiteitsweek start het museum daarom een samenwerking met Toerisme voor Autisme. Er komt onder meer een voorbereidende gids die bezoekers meer houvast moet geven tijdens hun museumbezoek. Ook medewerkers en gidsen krijgen extra begeleiding rond autismevriendelijk onthaal. Volgens de stad moet iedereen zich welkom voelen in het museum.
1: Tot zover het regionieuws. De beste Franstalige muziek. B93.

0: Sabotage pakt voor de tweede keer uit met het grootste wielerfeest van het jaar op de ASEG Wellington Renbaan in Oostende. Tom Boonen, Jan Bakelands, Dirk de Wolf, Mark Uitroeven en Ruben van Gucht ontvangen alles wat groot en belangrijk is in de koers. Van vrijdag 29 mei tot en met zondag 31 mei. Alle info via wattagefestival.be. Met de steun van Sport Vlaanderen, Compass Beach Resort, ASEG, Rouge 0.0, Van Eyck Sport, Stad Oostende en Radio B1.
1: Oostende voor Anker komt eraan. Veel volk, veel te zien, veel te beleven. Maar dit mag je niet missen. Van 28 tot en met 31 mei nodigt Thalassa Reizen je uit in Meet Puerto, net naast de Mercator. Daar kom je alles te weten over het aanbod cruises. Er zijn gratis presentaties over bestemmingen zoals de Noorse fjorden, IJsland, de Canarische eilanden, Scandinavië, Schotland en Ierland. Bestemmingen die ook jij kan ontdekken. Surf naar cruisesoostende.be en schrijf je gratis in. Thalassa Reizen en Cruises. Een must-see tijdens Oostende voor Anker.
2: Dit is La Douce France.

0: wil een gebouw leasen? Dat kan bij Financo, uw kredietmakelaar in Oostende. We zoeken niet zomaar een leasing voor uw gebouw. We zoeken de juiste formule die past bij jouw plannen, jouw budget en vooral jouw toekomst.
1: Voor het leasen van gebouwen kunnen we je onmiddellijk helpen. Het is niet nodig om een voorschot te betalen. Je kan bijna alles leasen bij ons.
0: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
2: Let op, lenen kost ook geld.
3: De Weert Sport is al tientallen jaren de grootste sportspeciaalzaak aan de kust. Wat je ook zoekt, check de fitnessafdeling, de sportieve fashion en de verdieping vol watersport.
4: Je kunt of altijd terecht voor sportmateriaal. Geen brol, maar echte kwaliteit en grote merk. Ik betrouw liever service van iemand die zo lang bestaat dan anderen.
3: Kom vandaag langs bij De Weert Sport, Hendrikse Ruislaan in Oostende. Of check deweertsport.be.
5: Oostende voor Anker komt eraan. Veel volk, veel te zien, veel te beleven. Maar dit mag je niet missen. Van 28 tot en met 31 mei nodigt Thalassa Reizen je uit in Meet Puerto, net naast de Mercator. Daar kom je alles te weten over het aanbod cruises. Er zijn gratis presentaties over bestemmingen zoals de Noorse fjorden, IJsland, de Canarische eilanden, Scandinavië, Schotland en Ierland. Bestemmingen die ook jij kan ontdekken. Surf naar cruisesoostende.be en schrijf je gratis in Thalassa Reizen en Cruises. Een must-see tijdens Oostende voor Anker.
6: Dit is La Douce France.

0: nieuws uit de wereld.
1: In het centrum van Antwerpen is een kindje van 6 in levensgevaar nadat het werd aangereden door een politievoertuig. Dat was onderweg naar een verkeerscontrole. Het kind werd tijdens een klasuitstap geraakt op het zebrapad en ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De andere kinderen krijgen begeleiding. Een verkeersdeskundige van het parket onderzoekt wat er precies is gebeurd, onder meer met camerabeelden. Aan het station van Leuven is gisteravond een minderjarige lichtgewond geraakt bij een schietpartij. Dat bevestigt het parket van Leuven. Het zou gaan om een confrontatie tussen groepen jongeren. Het slachtoffer werd geraakt in zijn voet. De politie heeft nog niemand opgepakt. Het onderzoek loopt. Meer dan 4 op de 10 Vlamingen hebben het gevoel dat ze gediscrimineerd worden door hun leeftijd. Vooral jongeren tussen 18 en 24 jaar. Dat blijkt uit een onderzoek van het Vlaams Mensenrechteninstituut. Onderzoeker Daan de Lespool.
2: Het is een probleem dat ook in verschillende domeinen zich afspeelt. Je kan denken bijvoorbeeld aan werk waar mensen niet aangenomen kunnen worden omdat ze te jong zijn. Het kan ook voorkomen bij bijvoorbeeld de huurmarkt, waar jongeren vaak problemen ondervinden omdat verhuurders stereotypes hebben van er gaat te veel gefeest worden of jongeren gaan niet voldoende kapitaalkrachtig zijn voor deze woning.
1: Maar ook meer dan 4 op de 10 ouderen boven de 65 voelen discriminatie. Leeftijd is daarmee de belangrijkste oorzaak voor godsdienst of afkomst bijvoorbeeld. En op het Spaanse eiland Tenerife worden straks de laatste passagiers geëvacueerd uit het cruiseschip waar het Hantavirus uitbrak. Het gaat om nog een 60-tal mensen. Gisteren werden al meer dan 90 mensen van het schip gehaald. Een Franse vrouw en een Amerikaan testen al positief. Australië plaatst 6 passagiers in quarantaine. Als alle passagiers van het schip zijn, varen zo'n 30 bemanningsleden terug naar Nederland. De Amerikaanse president Trump reist deze week naar China. Hij gaat onder meer in Peking praten met zijn Chinese collega Xi Jinping over de handelsoorlog, de situatie in het Midden-Oosten en de spanningen rond Taiwan. Want China beschouwt het eiland als een deel van China en voert een militaire druk in die regio op. Vanmiddag en vanavond geleidelijk meer wolken, gevolgd door regen bij 12 graden. Morgen begint vrij zonnig, later stijgt de kans op een bui weer bij 14 graden. Woensdag felle buien, ook donderdag en vrijdag wisselvallig. Het weekend ziet er beter uit, zondag halen we rond 18 graden.
0: Dit is La Douce France, de beste Franstalige muziek.

0: Reageer op B1 met resultaat. Mail naar info@radiob1.be.
1: Oostende voor Anker komt eraan. Veel volk, veel te zien, veel te beleven. Maar dit mag je niet missen. Van 28 tot en met 31 mei nodigt Thalassa Reizen je uit in Meet Puerto, net naast de Mercator. Daar kom je alles te weten over het aanbod cruises. Er zijn gratis presentaties over bestemmingen zoals de Noorse fjorden, IJsland, de Canarische eilanden, Scandinavië, Schotland en Ierland. Bestemmingen die ook jij kan ontdekken. Surf naar cruisesoostende.be en schrijf je gratis in. Thalassa Reizen en Cruises. Een must-see tijdens Oostende voor Anker.
2: Je wil een persoonlijke lening? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken de lening die past bij jou, bij je budget en je toekomst.
3: Samen met jou bekijken we welk bedrag je nodig hebt. We staan je onmiddellijk bij en helpen je tot je lening in orde is.
2: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
4: De beste Franstalige muziek. Enjoy la douce France. B1.
5: Mamma mia. Mamma mia. Mamma mia. Che calore nella discoteca.

bas.

0: Adverteer op B1 met resultaat. Mail naar info@radiob1.be.
1: Dit is het nieuws uit de wereld.
2: In het centrum van Antwerpen is een jongetje van 6 zwaar gewond geraakt toen hij werd aangereden door een politieauto. Het gebeurde op de Frankrijk-Lei tijdens een klasuitstap. Je hoort Cato Belmans van het parket.
3: Het is zo dat de politie melding gekregen had van een dronken bestuurder. Wanneer ze het voertuig hebben opgemerkt, hebben ze de achtervolging ingezet. En om die achtervolging te kunnen blijven doen, zijn ze moeten afwijken van de trambedding, waardoor ze ter hoogte van het zebrapad dan het kindje niet meer hebben kunnen ontwijken.
2: Het kind was even in levensgevaar, maar dat is intussen geweken. De andere kinderen zagen het gebeuren en krijgen begeleiding. Een verkeersdeskundige van het parket onderzoekt nog wat er precies is gebeurd, onder meer met camerabeelden. Aan het station van Leuven is gisteravond een minderjarige licht gewond geraakt bij een schietpartij. Dat bevestigt het parket van Leuven. Het zou gaan om een confrontatie tussen groepen jongeren. Het slachtoffer werd geraakt in zijn voet. De politie heeft nog niemand opgepakt. Het onderzoek loopt. In de Sint-Rombouts-kathedraal in Mechelen begint rond deze tijd de afscheidsplechtigheid voor mediamaker Hans Otte. Die stierf vorige week. Hij was nog maar 55. Je hoort journaliste Demi van den Ede.
4: Een heleboel mensen zijn uitgenodigd vandaag. Veel familie en vrienden. Onder die vrienden natuurlijk ook heel wat bekende Vlamingen. En een deel van hen zal ook het woord nemen vandaag. Onder meer Piet Huizentruid zal een woordje vertellen over zijn vriend Hans Otten. Natalia gaat zingen.
2: Er is ook een rouwregister geopend voor Otten in zijn hotel in Antwerpen. De Centra voor Algemeen Welzijnswerk krijgen al maar meer klachten binnen over agressie tegenover hulpverleners. In Limburg bijvoorbeeld zijn er maar liefst 10 keer meer klachten dan 3 jaar geleden. Al betekent dat niet dat er ook effectief meer agressie is, zegt Erwin Bosmans.
5: Het is zo dat het tot nu toe allemaal verbale agressie is. Wat wij hier binnen het CAW doen, dat is eigenlijk een interne registratie. Wat er ook al maakt dat het melden van agressie, dat eigenlijk die drempel om dat te doen, een stuk lager is. Wat dat ook wel maakt dat de impact van zulke incidenten, dat die veel meer aan de oppervlakte komen. Hè?
2: Vorig jaar waren er in Limburg alleen al een 90-tal klachten. Op het Spaanse eiland Tenerife worden straks de laatste passagiers geëvacueerd uit het cruiseschip waar het hantavirus uitbrak. Het gaat om nog een 60-tal mensen. Gisteren werden er al meer dan 90 mensen van het schip gehaald. Een Franse vrouw en een Amerikaan testen al positief. Australië plaatst 6 passagiers in quarantaine. Als alle passagiers van het schip zijn, varen zo'n 30 bemanningsleden terug naar Nederland. Vanmiddag en vanavond geleidelijk meer wolken vanuit het noordwesten, gevolgd door regen bij 12 graden. Morgen begint vrij zonnig, later stijgt de kans op een bui weer bij 14 graden. Woensdag ook felle buien, ook donderdag en vrijdag is het wisselvallig. Het weekend ziet er beter uit, zondag halen we rond 18 graden.
1: La Douce France, tot 12 uur, de beste Franse chansons op B1.

0: Passage pakt voor de tweede keer uit met het grootste wielerfeest van het jaar op de ASEG Wellington Renbaan in Oostende. Met op zaterdag een gloednieuwe competitie voor jong, oud, man, vrouw. Overwin alle obstakels en hindernissen en zet de snelste rondetijd neer. En wie weet word jij de Burger King van Wattage. Alle info op wattagefestival.be. Met de steun van Burger King, Sport Vlaanderen, Kompas Beach Resort, ASEG, Rouge 0.0, Van Eyck Sport, Stad Oostende en Radio B1.
1: Oostende voor Anker komt eraan. Veel volk, veel te zien, veel te beleven. Maar dit mag je niet missen. Van 28 tot en met 31 mei nodigt Thalassa Reizen je uit in Meet Puerto, net naast de Mercator. Daar kom je alles te weten over het aanbod cruises. Er zijn gratis presentaties over bestemmingen zoals de Noorse fjorden, IJsland, de Canarische eilanden, Scandinavië, Schotland en Ierland. Bestemmingen die ook jij kan ontdekken. Surf naar cruisesoostende.be en schrijf je gratis in Thalassa Reizen en Cruises. Een must-see tijdens Oostende voor Anker.
2: B1 La Douce France. De beste Franstalige muziek. Overal in Vlaanderen. Via de B1-app.

0: Middelkerke zoekt een concessionaris voor de uitbating van een tijdelijke zomerbar in het Normandpark. Het gaat om een verplaatsbare bar, zoals een chalet of foodtruck, vlakbij het speelplein. De uitbater mag ook tafels, stoelen en parasols plaatsen op een zone van maximaal 90 vierkante meter. De concessie loopt elk jaar van 15 maart tot 15 oktober. Dit jaar start de uitbating uitzonderlijk op 1 juli. Het is nog geen zomersweer vandaag, maar de beachbars in Oostende maken zich op voor de start van het seizoen. Ze mogen donderdag openen. Er zijn er meerdere, Blue Buddha Beach aan Kursaal, Bondi Beach, Poli Poli Beach en Cocoya Beach tussen het Kursaal en het Zeeheldeplein en in Mariakerke Marika en Beach Bar Amar. De stad benadrukt dat er geluidsnormen gelden om de strandbeleving ook voor andere strandbezoekers zo optimaal mogelijk te houden. Het Zeepreventorium in De Haan ontvangt steeds meer jonge patiënten met chronische vermoeidheid en andere problemen. Dat heeft Antange van het Zeepreventorium gezegd in de morningshow op B1.
1: Het Zeepreventorium heeft eigenlijk altijd de kracht gehad en de weerbaarheid gehad om mee te gaan op de golven van datgene wat de maatschappij nodig heeft. Dus zien wij nu, na die 100 jaar, waar eigenlijk in ons DNA vooral die ademhalingsproblemen zaten, zijn we overgestapt in de jaren 90 of bijkomend naar obesitas, naar diabetes, naar eczeem en brandwonden. En we zien nu de jaren 2020 dat er vooral ook bijkomt chronische vermoeidheid, kinderen met chronische pijn, kinderen met een moeilijke eter, kinderen die zo op een bepaald moment dingen niet meer fijn vonden. Maar geen psychiatrische problematieken. Allemaal kinderen en jongeren met een medische aandoening.
0: Het Zeepreventorium viert dit jaar zijn 100ste verjaardag.
2: Tot zover het regionieuws. Welkom bij La Douce France.

0: is het Astropolis kustweerbericht.
1: Het is grijs en nat met periodes van regen aan zee, vooral vanaf vanmiddag en 's avonds. Het wordt maximaal 16 graden bij een krachtige zuidenwind. Morgen opnieuw regenachtig, maar in de namiddag toch tijdelijk iets droger. 's Avonds volgen er toch wel weer buien met harde tot stormachtige wind vanaf het westen. Zondag eerst opklaringen, later meer wolken, maar het blijft droog. Het blijft ook fris met zo'n 15 graden en een krachtige westenwind. Maandag krijgen we een mix van wolken en zon bij 17 graden en een stevige zuidwestenwind. Dinsdag wordt de mooiste dag, vrij zonnig, met maxima rond 18 graden.
2: Dit is La Douce France.

0: amicalement vôtre. Tout bouge pas.
1: Oostende voor Anker komt eraan. Veel volk, veel te zien, veel te beleven. Maar dit mag je niet missen. Van 28 tot en met 31 mei nodigt Thalassa Reizen je uit in Meet Puerto, net naast de Mercator. Daar kom je alles te weten over het aanbod cruises. Er zijn gratis presentaties over bestemmingen zoals de Noorse fjorden, IJsland, de Canarische eilanden, Scandinavië, Schotland en Ierland. Bestemmingen die ook jij kan ontdekken. Surf naar cruisesoostende.be en schrijf je gratis in Thalassa Reizen en Cruises.

0: Skoda, Volkswagen bedrijfsvoertuigen, Yamaha en Microlino en kortingen op tweedehands voertuigen.
1: Direct uit stok leverbaar. Waar?
0: Bij Raas Autogroep in Brugge, Damme, Oostkamp en Oostende. Of op raasautogroep.be.
1: Stok, stok, stok, stok, stok, verkoop.
0: Bij Raas Autogroep natuurlijk.
1: Wees er als de kippen bij.
0: La Douce France. Overal in Vlaanderen. Via de B1-app. Nu beschikbaar in de Apple Store, Google Play en radio B1.be.

0: 15.000 wandelaars hebben deelgenomen aan de 7e editie van de Belgian Coast Walk. Dat is een record voor het grootste eendags wandelevenement van het land. De deelnemers konden kiezen uit 5 afstanden met 80 kilometer als grootste uitdaging. De 42 starten bij ons in de Oostende. Middelkerken zoekt een concessionaris voor de uitbating van een tijdelijke zomerbar in het Normandpark. Het gaat om een verplaatsbare bar, zoals een chalet of foodtruck, vlakbij het speelplein. De uitbater mag ook tafels, stoelen en parasols plaatsen op een zone van maximaal 90 vierkante meter. De concessie loopt elk jaar van 15 maart tot 15 oktober. Dit jaar start de uitbating uitzonderlijk op 1 juli. Het zeepreventorium in De Haan ontvangt steeds meer jonge patiënten met chronische vermoeidheid en andere problemen. Dat heeft Antange van het zeepreventorium gezegd in de morningshow op B1.
1: Het zeepreventorium heeft eigenlijk altijd de kracht gehad en de weerbaarheid gehad om mee te gaan op de golven van datgene wat de maatschappij nodig heeft. Dus zien wij nu, na die 100 jaar, waar eigenlijk in ons DNA vooral die ademhalingsproblemen zaten, zijn we overgestapt in de jaren 90 of bijkomend naar obesitas, naar diabetes, naar eczeem en brandwonden. En we zien nu de jaren 2020 dat er vooral ook bijkomt chronische vermoeidheid, kinderen met chronische pijn, kinderen met een moeilijke eter, kinderen die zo op een bepaald moment dingen niet meer fijn vonden, maar geen psychiatrische problematieken. Allemaal kinderen en jongeren met een medische aandoening.
0: Het zeepreventorium viert dit jaar zijn 100ste verjaardag.
2: Tot zover het regionieuws. B1. La Douce France. De beste Franstalige muziek.

0: is het Astropolis kustweerbericht.
1: Het is grijs en nat met periodes van regen aan zee, vooral vanaf vanmiddag en 's avonds. Het wordt maximaal 16 graden bij een krachtige zuidenwind. Morgen opnieuw regenachtig, maar in de namiddag toch tijdelijk iets droger. 's Avonds volgen er toch wel weer buien met harde tot stormachtige wind vanaf het westen. Zondag eerst opklaringen, later meer wolken, maar het blijft droog. Het blijft ook fris met zo'n 15 graden en een krachtige westenwind. Maandag krijgen we een mix van wolken en zon bij 17 graden en een stevige zuidwestenwind. Dinsdag wordt de mooiste dag, vrij zonnig, met maxima rond 18 graden.
2: Dit is La Douce France, de beste Franstalige muziek. B1.

0: Adverteer op B1 met resultaat. Mail naar info@radiob1.be.
1: Wielerclub Wattage pakt voor de tweede keer uit met het grootste wielerfeest van het jaar op de ASEG Wellington Renbaan in Oostende. Met op zondag 31 mei shows, podcasts, interviews, workshops, signeersessies op 4 podia met Tom Bonen, Jan Bakelands, Dirk de Wolf, Mark Uitroeven en Ruben van Gucht. Alle info op wattagefestival.be. Met de steun van Sport Vlaanderen, Compass Beach Resort, ASEG, Rouge 0.0, Van Eyck Sport, Stad Oostende en Radio B1.
2: Je wilt een nieuwe auto of bestelwagen? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken dé autolening die past bij jouw budget en de wagen die jij wil.
3: Of het nu gaat om een nieuwe, tweedehands of elektrische wagen, we helpen je graag snel en duidelijk.
2: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur, dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
4: Let op, lenen kost ook geld.
5: Dit is La Douce France, de beste Franstalige muziek.

0: adverteer op B1 met resultaat. Mail naar info@radiob1.be.
1: Dit is het nieuws uit de wereld.
2: In het centrum van Antwerpen is een jongetje van 6 zwaar gewond geraakt toen hij werd aangereden door een politieauto. Het gebeurde op de Frankrijk-Lei tijdens een klasuitstap. Je hoort Cato Belmans van het parket.
3: Het is zo dat de politie melding gekregen had van een dronken bestuurder. Wanneer ze het voertuig hebben opgemerkt, hebben ze de achtervolging ingezet. En om die achtervolging te kunnen blijven doen, zijn ze moeten afwijken van de trambedding, waardoor ze ter hoogte van het zebrapad dan het kindje niet meer hebben kunnen ontwijken.
2: Het kind was even in levensgevaar, maar dat is intussen geweken. De andere kinderen zagen het gebeuren en krijgen begeleiding. Een verkeersdeskundige van het parket onderzoekt nog wat er precies is gebeurd, onder meer met camerabeelden. Aan het station van Leuven is gisteravond een minderjarige licht gewond geraakt bij een schietpartij. Dat bevestigt het parket van Leuven. Het zou gaan om een confrontatie tussen groepen jongeren. Het slachtoffer werd geraakt in zijn voet. De politie heeft nog niemand opgepakt. Het onderzoek loopt. In de Sint-Rombouts-kathedraal in Mechelen begint rond deze tijd de afscheidsplechtigheid voor mediamaker Hans Otte. Die stierf vorige week. Hij was nog maar 55. Je hoort journaliste Demi van den Ede.
4: Een heleboel mensen zijn uitgenodigd vandaag. Veel familie en vrienden. Onder die vrienden natuurlijk ook heel wat bekende Vlamingen. Een deel van hen zal ook het woord nemen vandaag. Onder meer Piet Huizentruid zal een woordje vertellen over zijn vriend Hans Otten. Natalia gaat zingen.
2: Er is ook een rouwregister geopend voor Otten in zijn hotel in Antwerpen. De Centra voor Algemeen Welzijnswerk krijgen al maar meer klachten binnen over agressie tegenover hulpverleners. In Limburg bijvoorbeeld zijn er maar liefst 10 keer meer klachten dan 3 jaar geleden. Al betekent dat niet dat er ook effectief meer agressie is, zegt Erwin Bosmans.
5: Het is zo dat het tot nu toe allemaal verbale agressie is. Wat wij hier binnen het CAW doen, dat is eigenlijk een interne registratie. Wat er ook al maakt dat het melden van agressie, dat eigenlijk die drempel om dat te doen, een stuk lager is. Wat dat ook wel maakt dat de impact van zulke incidenten, dat die veel meer aan de oppervlakte komen. Hè?
2: Vorig jaar waren er in Limburg alleen al een 90-tal klachten. Op het Spaanse eiland Tenerife worden straks de laatste passagiers geëvacueerd uit het cruiseschip waar het hantavirus uitbrak. Het gaat om nog een 60-tal mensen. Gisteren werden er al meer dan 90 mensen van het schip gehaald. Een Franse vrouw en een Amerikaan testen al positief. Australië plaatst 6 passagiers in quarantaine. Als alle passagiers van het schip zijn, varen zo'n 30 bemanningsleden terug naar Nederland. Vanmiddag en vanavond geleidelijk meer wolken vanuit het noordwesten, gevolgd door regen bij 12 graden. Morgen begint vrij zonnig, later stijgt de kans op een bui weer bij 14 graden. Woensdag ook felle buien, ook donderdag en vrijdag is het wisselvallig. Het weekend ziet er beter uit, zondag halen we rond 18 graden.
1: Dit is La Douce France, de beste Franstalige muziek.

0: maximaal 16 graden bij een krachtige zuidenwind. Morgen opnieuw regenachtig, maar in de namiddag toch tijdelijk iets droger. S'avonds volgen er toch wel weer buien met harde tot stormachtige wind vanaf het westen. Zondag eerst opklaringen, later meer wolken, maar het blijft droog. Het blijft ook fris met zo'n 15 graden en een krachtige westenwind. Maandag krijgen we een mix van wolken en zon bij 17 graden en een stevige zuidwestenwind. Dinsdag wordt de mooiste dag, vrij zonnig, met maxima rond 18 graden.
1: Dit zijn de beste Franse chansons in La Douce France.

0: Oostende voor Anker komt eraan. Veel volk, veel te zien, veel te beleven. Maar dit mag je niet missen. Van 28 tot en met 31 mei nodigt Thalassa Reizen je uit in Meet Puerto, net naast de Mercator. Daar kom je alles te weten over het aanbod cruises. Er zijn gratis presentaties over bestemmingen zoals de Noorse fjorden, IJsland, de Canarische eilanden, Scandinavië, Schotland en Ierland. Bestemmingen die ook jij kan ontdekken. Surf naar cruisesoostende.be en schrijf je gratis in Thalassa Reizen en Cruises. Een must-see tijdens Oostende voor Anker.
1: Stok, stok, stok, stok, stok, verkoop. Waar?
2: Bij Raas Autogroep natuurlijk. Topdeals op Volkswagen, Audi, Seat, Cupra, Skoda, Volkswagen bedrijfsvoertuigen, Yamaha en Nitrolino en kortingen op tweedehands voertuigen.
1: Direct uit stok leverbaar. Waar?
2: Bij Raas Autogroep in Brugge, Damme, Oostkamp en Oostende. Of op raasautogroep.be.
1: Stok, stok, stok, stok, stok, verkoop.
2: Bij Raas Autogroep natuurlijk.
1: Wees er als de kippen bij.
3: Dit is La Douce France. De beste Franstalige muziek. Be One.

0: FC Oostende heeft de reguliere competitie in de B-Next League afgesloten op de tweede plaats na winst tegen Brussels. In de kwartfinales van de play-offs wacht opnieuw Brussels als tegenstander. Zo'n 15.000 wandelaars hebben deelgenomen aan de 7e editie van de Belgian Coast Walk. Dat is een record voor het grootste eendags wandelevenement van het land. De deelnemers konden kiezen uit 5 afstanden met 80 kilometer als grootste uitdaging. De 42 starten bij ons in Oostende. Het Romeinse Archeologisch Museum in Oudenburg wil toegankelijker worden voor mensen met autisme. In deze diversiteitsweek start het museum daarom een samenwerking met Toerisme voor Autisme. Er komt onder meer een voorbereidende gids die bezoekers meer houvast moet geven tijdens hun museumbezoek. Ook medewerkers en gidsen krijgen extra begeleiding rond autismevriendelijk onthaal. Volgens de stad moet iedereen zich welkom voelen in het museum.
1: Tot zover het regionieuws. Dit is La Douce France, de beste Franstalige.

0: De Weert Sport is al tientallen jaren de grootste sportspeciaalzaak aan de kust. Wat je ook zoekt, we hebben alles in huis voor de recreatieve en sportieve fietsers.
1: Ik ben bij De Weert Sport langs geweest voor nieuwe fietskledij. Miljair, wat een keuze. Gelukkig was er iemand die mij kon helpen. En ik ben ook super content met mijn keuze. Mijn boon, ze gaan me niet meer volgen.
0: Kom vandaag langs bij De Weert Sport, Hendrikse Ruislaan in Oostende. Of check deweertsport.be.
2: Je wilt een eigen woning? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken dé voordeligste lening die past bij je leven, je budget en je toekomst.
3: Kom eens langs. Samen vinden we de juiste lening die bij je project past. We hebben meer mogelijkheden voor jou dan uw eigen bank.
2: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
4: Let op, lenen kost ook geld.
5: Wielerclub Wattage pakt voor de tweede keer uit met het grootste wielerfeest van het jaar op de ASEG Wellington Renbaan in Oostende. Tom Bonen, Jan Bakelands, Dirk de Wolf, Mark Uitroeven en Ruben van Gucht ontvangen alles wat groot en belangrijk is in de koers. Van vrijdag 29 mei tot en met zondag 31 mei. Alle info via wattagefestival.be. Met de steun van Sport Vlaanderen, Compass Beach Resort, ASEG, Rouge 0.0, Van Eijksport, Stad Oostende en Radio B1.
6: Dit is La Douce France.
7: Mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia, che calore nella discoteca.

0: Homoseksuele leerkrachten voelen zich vaker onveilig op het werk. Bijna de helft krijgt te maken met negatieve of beledigende opmerkingen. 1 op de 8 werd seksueel lastiggevallen, zoals ongepaste aanrakingen. En bij sommigen was er zelfs sprake van fysiek geweld. Dat blijkt uit een bevraging van de Christelijke Onderwijscentrale. Chris Delcroix.
1: Daar gaan we bijvoorbeeld ook van leraars die hierover getuigen dat sommige leerlingen van hun klas weigeren om over een zebrapad te noemen waar een regenboogmotief in verwerkt is. Die bijvoorbeeld protesteren tegen het feit dat er een paarse vlag of een regenboogvlag wordt uitgehangen in de Week van de Diversiteit. Dus het gaat om echt allerhande incidenten waar, het zij collega's, het zij leerlingen, het zij ouders, het toch nog altijd moeilijk mee hebben.
0: Uit een eerder onderzoek bleek al dat 1 op de 5 jongeren geen homoseksuele leerkracht voor de klas wil. Er is een jongen van 16 opgepakt na de schietpartij aan het station in Kesselo gisteravond. Dat bevestigt het parket van Leuven. Bij het incident raakten 2 personen gewond. 1 jongen werd in zijn voet geraakt. De andere persoon werd geslagen en geschopt. Eerder was er nog sprake van 1 gewonde. Volgens het parket ging het om een confrontatie tussen jongeren. De verdachte verschijnt morgen voor de jeugdrechter. Het onderzoek loopt. En koning Boudewijn had geen weet van de moord op de Congolese premier Patrice Lumumba. Dat blijkt uit een nieuwe biografie over Boudewijn. Lumumba was de eerste premier van Congo na de onafhankelijkheid van België en werd in 1961 vermoord. Volgens een onderzoekscommissie in 2001 wist koning Boudewijn dat Lumumba in gevaar was, maar dat klopt dus niet, zegt de auteur van de biografie Vincent Dujardin.
2: Het aantal foute aannames over de koning in het rapport is aanzienlijk. In het licht van de nieuwe archieven moeten de conclusies over de koning fundamenteel worden aangepast. Wat de koning wordt verweten en wat in feite is gebaseerd op een enkel brief, is simpelweg niet op zijn plaats.
0: Dujardin gebruikte onder meer het privéarchief van de koning, zijn agenda's en ook zijn dagboeken om de biografie te schrijven. Bijna de helft van alle vluchten van en naar Brussels Airport zullen morgen doorgaan, ondanks de nationale staking. Dat blijkt uit cijfers van de luchthaven zelf. In totaal gaat het om zo'n 260 vluchten. Eerder verwachtte de luchthaven dat er geen enkele vlucht zou vertrekken, maar dat is dus niet zo. Op de luchthaven van Charleroi zijn wel alle vluchten geannuleerd. Het is trouwens al de 9e staking op Brussels Airport op 1,5 jaar tijd. En dan nog tennis. Elise Mertens is uitgeschakeld op het toernooi van Rome. Ze verloor in de 8e finales van de Russische Mira Andreeva. Dat is het nummer 7 van de wereld. Het werd 2 keer 6-3. Mertens focust zich nu op Roland Garros, dat volgende week begint. Vanavond en vannacht geleidelijk droger, minima tussen 3 en 5 graden. Morgen overwegend droog bij zo'n 12 graden, woensdag felle buien bij zo'n 15 graden. De dagen daarna blijft het wisselvallig, het wordt niet warmer dan 14 graden.
3: Dit zijn de beste Franse chansons in La Douce France.

y'a plus que des affaires à moi. Je vais pas te retenir.